0: Kai.
1: Kai.
0: De zon staat aan de hemel. Het is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild. Ik ben veranderd.

Ik lig als kerven op je grond. Ik heb mijzelf leren kennen. Als helden en als een hond. En dat is nou zo mijn oor. Van al mijn voeten en geweld. Want ik ken ook.

is sy blink swart kaart, een speelskaart met die kinders van ons land, en achterom is die wereld nou erg aan die brand. Maar hoort die jou oor, op haar dag, is blauw, is so die lucht,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

dit. Ons was verkeerd. Dit was op CNN, BBC en oral op TV. Die feite leen nou op die tafel. Kan ons alsjeblieft

En die prys van goud is $4,412.68 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $102.74 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 9:00. Jou volgende nuus is om 10:00. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring-Brits.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bevaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

sa mai hart este sua. Ja ni aki sa mai hart este sua. Elke keer dat ik denk het zal kwijn, maar die lucht heeft net rooier geschijn. En die hoop weet meer die keren verdwijn. Want mijn hart heeft ook maar een buitenlijn. Want een geikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas al spat. Nou is mijn sporen net stof langs het pad. Maar die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak.

0: Daar zijn die klanken van Bok van Blerk en hij geeft ons hy Bosveld, Afrika, net voor het raak set met de Luke en Leon Schuster, geeft ons ou pretty kabousie. Tijd zo 20 minuten oor 12, goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou soos ouder gewoonde geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Niels baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program. Niels baie baie dankie, hy sal morgen terug wees weer op die Jacques Kilian Branch tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou vir jou. Kijk, baie mense is lief vir mosselsop. En als nou mense wat my gevra het, Etienne, ons soek een lekker makkelijke mosselsop. Nou, ek het nou een lekker recept wat ek met julle wil deel vandag, is een veelzijdige mosselsop of pasta saus. So die saus wat jy hier maak, kan jy dan nou gebruik met mossels, of jy kan het gebruik saam met pasta. As jy nou pasta gemaakt het, wil jy kan het gebruik as een pasta saus, as jy miskien spaghetti gemaakt het of pasta, dan kan jy hierdie specifieke saus ook gebruik vir dit. En jy het nie een vis of een, hy het nie een seekos smaakie. Al wat hierdie mosselsop nou die seekos smaak sal gee, is die mossels wat jy insit. So in die recept sal jy dan nou nie die mossels nie bysit nie. Maar hy wat hom lekker maak is, kyk, daar is nou vir my niks lekkerder as hy ou nou een heerlijke mosselsop geniet nie. Dat hy definitief moet een witwijnkie in, een bykie droe witwijn, hy moet knoffel in, soveel knoffel as wat jy wil, en natuurlijk so bykie room, pietersilie, siremoed, sap, en dan uie, en dan sal jy nou jou dingetjie doen met bykie hoender aftreksel, en dit is een heerlijke saus, soos saam met pasta, en soos ek sê, as jy nou een mosselsop wil by, wil mossels saam met het wil by bedien, dan kan jy nou die mossels ook in hierdie specifieke saus bedien vir jou gast of jou self, met een lekker stukkie Franse brood. Oeh, dis die beste. So hierdie recept maak so 4 porties en kan as een sop of saam met pasta bedien word. So is een veelzijdige mossel sop of pasta saus. Ek deel hom vandag met jou julle en dan deel ek ook baie mense wat my nou vraag, het hier ons soek piekie koekie recepte, ons soek koekie recepte December kom, en die mense is nou, het is nou uit van die jaar wat allemaal net veel koekies bak. So ek het nou een makkelike vla koekie, wat ek met jou wil deel vandag, en hy is so eenvoudig om te maak, en hy bly daarom aan nou vir jou bewenner, en hy is lekker saam met een koppie thee, en natuurlijk een koppie boeretroos. So vir diegene wat nou lief is vir vla koekies, ek het in die verlede met julle eniekie gedeel, hier is een makkelike eniekie, en hy is so, so lekker. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groep. Jy is welkom om in die atelier vir my ook die recept aan te vraag. Ek stuur om vir jou met graagte 082-333-667. Tijd so 23 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom hier op Luister FM.
1: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Man, het is allemaal weer eens verkeer. Is er nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot, ah.

0: Nadat die klank van Revensie met oom van se plaas, tyd so 19 minute voor 3 amper tyd om te groet. Vriende, hierdie Vrydag van 8 tot 1 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap, insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM Saaiwag regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag, Supermix in Reedstraat, Sidwell.
1: My type vrou

Daar zijn die klanken van Bobby van Jaarsveld en hij geeft voor ons my type. Tijd zo kwart voor drie, ongelukkig tijd voor mij om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hij gaat voor jou gezelschap uit tot net zo voor 6 vanmiddag. Zo blij en geskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop. Zelfde tijd, zelfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voordat by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se ry.

0: Kyle? Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
1: Kranendrup. Toilettenlek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
3: Van geezers. Jojo tanken. Kranen. Toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen. Ondergrondse pijpen. Lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken. Boorgaten. Geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op Seder 207. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

was ijzig in die kop, je handen in jouw hoed, jouw jas tot boorgeknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat,

wolken. Zachtjes ruk ik jou uit jouw beet. Doodse geesten smeer die vet. En waar is jouw troepen nou? Zeg maar goodbye voor jouw kinders en jouw vrouw. Van ons onthou nog die nacht. Wat deed je dan?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: lekkerste voor jou alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterreddingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

fietsen ik ga. Diplo Bergley onder wolk om daar zijn slag. Die heet getrapt in wat gaan het nou maken? De drie padas en patanas en ik ga. Die vera en die pubber op mijn dak. Die zon heeft weer klaar gaan zak. Die wind het gezag en op een waai.

so leeg en so kaal. Die stemme onhartlik en vaal. My laaste bier is lang al gedrink. Die hond is nat lê langs my en stink. De drie paras en platanas in die kaart. Die blauw berg lê onder wolk om pers en slaap.

alles. Oor een boek wat daar in die stad is. Die wolken trekken samen in die Zuidwesten. Zorg maar voor vinken. Die mekaar is die kaler wat gespeen wil. Ander hou van die doren.

soms kan kom maar. Kom met mij, kom zonder, kom sober, kom klaar. Kom donker, kom schemer, kom daglig, kom vaar. Kom moeder, kom vader, kom zuster, kom kind. Kom honger, kom heilen, kom verloor, kom gevind.

buiten. Kom plaas toe, kom stap. Kom hardloop, kom lê rond. Kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud. Kom eensaam, kom vas. Kom bakka, kom vraan. Kom tasse, gepak. Kom heemwee, kom denke. Kom ouers verras. Kom leeg, kom volop. Kom geraamtes in die kas.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.